0: Gehalen er fad. Maar in toen spreeg ze weg Castleloop show Ellie. Is het voor bakkoos ook al hard in je nacht. Maar in toen spreeg ze. Ja, ja. Bin aan spreeg de meen. Kamer op de woon er af. Je bent die in de CI niet bij je gemalen. Mille boeiges lieve zachtste linnenje. Kater van Chen Diermad. Agus eenmaal nog maar Tony Sweeney. Agus Ellie Egan in de Jantin Chen. Edvigel Kjold Bra Kriul. In show a Cabruin. Agus. Geestig lijkt Kjold Bina aan de banen. Agus bij mij lief gemis aan Nijlog. Agus Mille boeiges lees naar Kjold Tori en uw winstige vlaghoel. Lennon Goed Kjold. Agus de Hagense Stechensje. Kassen Bogen. Sorode in de winstmoedensje. Is Rood naar Karag. Agus dan eerst de kapan. Bala Europe. Agus Tille Edemalige Stechensje. Agus Sloa Bali Himpel. En Rode in Sjo. Band Sasa. Essa Kjold. Agus Tronona. All in Sjo. En Tronona in Jo. Agus Kjold Gerim de Biberi. Sjoel is de Sahala in Sjo. Ege Hochtig. Agus tá mé cinnte go mana siad sprí as sin. Ce go méidir go méid deacracht ag daine leis na píbuí agus na riad ar an aim sir tuiseo. Bine é chormach.
1: Bine é, é, é.
0: Mín sé deacar a dochanel a dún.
1: Ó, go hann deacar, é, go hóra nar aithar na aim sir mar hóra leimu. Sin. Tíg nó bín siad oké, you know, Bæsja roer, no roer is alch. Maar dat u zijn met slaten, dat u oké. Dat is een concertin.
0: Inche joke. Zo dan ja, dat inche had. Zo Cormac Cannon, Natalie inche Augusta, Evan Kayla Breed inche de vigil. Agus Jeffrey Claire, Kevin inche er concertin. Kijk wat je roept, staat je nuna.
2: Kom hier.
0: Ta niert de Kjol Kastag is toch hier breeder.
2: Tá piece of yog casta again yeah
0: piece of yog yeah piece of yog nish and we are we must Liam Lewis was in shin kai ki shohen we glor kol casta gemerst agi shik a breed is clear nil le Liam nara
2: yeah we sort we shame on not or hell you know Aaron Violin just vishé on special tas on kyol were fair on kinalta you know le kyol tori ella exchantlish
0: agus vi antoed eg kyol fadi fahi agus is ma lib she kyol er from the galiv agus kyol fadi fahi version nach ma
2: yeah
0: so or kas tu hen lior kyol le shormak
1: ir kas well vi anna ni sharp eg ma war is ma ror er the shen ma ror in fijo pinto hen agus agus vi William Amuna vi anse mit the brechaku ror So, chas i'n nis mwy am y canch fi'n yr ochr, na y canch fi'n ffeidl.
0: I did.
1: So, ie, fi eisiau sy'n siach gymunig nyr fi meol, gwrs, ie. Dyr chas meil asro rowynig le cwbl bin yn ys, ach honnig sy'n siach sy'n gwein fi, sy'n gwein le sy'n rhoi'n mi anner, agus honnig sy'n siach exfisher and on form they're all you know they're actually chain the gnomshin so how are these gahant happy
0: this is yeah shina harleen scotty banachtela liam agus vi and wahine freshnet here gonna mara mer bixa the whole

0: Sin go hála níor fad Cillian McGrath in sin agus níon na leis Éadmór O'Connor agus Ciarán agus Cathal Slattery agus siad a thuras go ceann scríbe muid ach buíochas le ghlacán le chulagan a bhí gobar ar a glór a neamh Catlíní chula na bhí mán léirithe éadí Nicol a chó le bhí pléiris na meán hóisialta John Bates a thug cúnagan leis an strachú beo ar Facebook rian na ní láthairte a bhí mán rúneachta Colm Healy Seamus O'Márta agus Marty Corden na technóirí bhí linn seo is ráid na carach agus Owen Dolan an technóir Dat hij hier een gasle, dus nesten ik een rie, een lianen nog eens een gasle frissen. Bij Tristan Lieberich de morgen zo, on drie dingen koe ik lek voor alle. Kijk de gasten schub lek ik kreeg een gelukkig glaar hoe nu lads.
1: Tom niet kon kuba port, als je eindelijk hem. Miss Thornton's the nightcap and the Doberman's wallet.
0: And yes, the Doberman's wallet, I did it. We did, zo noem ik het die, maar niet dat doen we hem ze, van de gestaan.

Fluke, Hulamidin Chen, Real for Rubik, who's toward the sun, Rafisa all in Kyol, special to Gawadin, Gus Gahai, Etaikish Sahlins, a Tivo, yes, Ej Madin, Gurmagi, Sotavadangwell, Agus Rivishin, Oran Forakar, Oran Vitasal, Glory Madin, Deshmilishin, Yagon all in Yata, Eg Jerry McDonough, Yashin, Gahalin, Ej Fad, Shachnum at his finish, Esha Shacht Han Hain, Agus Senyar to Dangwell, Gurmil Magi, Sotward Zachterichte, Tap Bridey Lin, Shapelina Tastal, Glory. Wat is mij die komt uit Friday? August daar een die heen ik is zacht alleen. August bevrouwle ha iemand mag dan nog gewisseld de glor die laat aan. Joe Gasa eert is gewoon daar ook kan van is naar ter garna. Bij je keller bevrouwle maar het zeggen je zal ik raam or of Falleen, Steve, Vanessa, Mary Ellen, Harry, August Adam, ik garna. August daar kan alle zeggen je zacht je ook daar ook nu en je kan van is naar den je nog zo'n glan er fad. August kindse. Kasamwitze oran des rutsche agus falze wie me geisacht la barbara et haugus rau nie agus cholam an a tachtarach dee tichtar sach gawag dara agus sulainia inis gume la alin etse amorach agus keel ta dangwalin eishtore la ta linjar maadin e gira koon na bertri buichas gachole ta e geisacht lin agus ta kianda peira e la tachincha e kuige hean na kuige kuige tri agus kaurchan her a whatsapp eg nadioch shacht nad tri do e Kuik, kuik, kuik, kuik. Dan hier de groep helle, dat is al er maat in. Je net voedt in Mara.

Dus hij trilde me vroeg, mocht hij pristig en weg van, ik heb me hier iets gedaan. Maar ook toen hij wacht,

in chili onsihe a yenu ur in Iran, a hashi ihe rare. Then de hiu ik asein tu fwi chilis hormuz, agus an wosha foskelje no na wol. Ta sha reche ik gardi revloja na hidanya, gul onsihe genta aku ur orsi na

0: on blina ta kurhish da canafin on om avui kiri and erigig lehedi naganis tom brino biogli like ha and machin bunta makaka hashe docker bader to hena kamad slon o gortu on tomer fad akinte vemid bemid a fad a sul meshi dobl to port imert clehakanish
1: sha well mo vin into kedi gov arab bader gnir hashiv lene mar big skub skabber ha vi fimar durch darren son der nuacht peter twist a raw grev slu a meal to gaun ne ages a small the flu a stoch of a gaun the gaun kai ki sha gormila ma gov asvelin ne nova gas asve himon analyse doin it and selo yes Slánga fóil, Tomás O'Flaherty in sin agus dóthaí ó Domhain chuma agus iad a caintead chluichin leanaí agus má feicle rá guibh si mo gheall ar a gluiche bí chuin agus fáilte chuig a haon a chuig a tíon a bhir héag san si bhana chiúin cheapas go mecht den éigeanna go píbreacht ach níl fós ar réintlí. Se ha se hoch nóm a tí fithe sé se bhíon lí agus chu fada le stúdió na rinne lin in is go dtí mí háló dru sláin bainna stúir cholacht forbartha na níos dé a bheitheh a híl.
2: Zat we nu afslaan?
1: Kom maar hennis, wie is je gaan glijlen? Je neemt stolen naar huis.
2: Wie meent dan klijt een showser? Wie aan een klijt een rivershin? Ach, het aglorm gorbeen, kauwen en lachcraven, nee, craven een heren, je dan zegt aglorm gorms. Ach, vroeg je nog maakt je gehoond dat dat met een genoegje en ik moet jou.
1: Om te hennis. Kan hij niet tussen gehalten is? Oh, hij wil jou. De marsen moet wie moet de lorigeen gaan. En daar heeft een doorrijke rastel.
2: Wel, kooi blijven een schacht door ik vannacht is
1: schadierig. Oh, ben mijder vader zulisch en law morgens moet je wil lisch kan dout. Koger had dash gele gewichten zijn lelijken te bijgen nu als we heel en maar gewoon met er nog de dash kunt naar veel. Oh, hij van onder vier en drie achter daar.
2: Talk it down. So for more scale, Dana contact in Chicago. Go will and cat plan all the took a corlicunt. I guess Carrick for Clarriga. I guess is the ash scale. Listen, Visha Carstack better call Vio hin. Ober for Dana to contact the install or show have irritus plan all the end of his margin. I guess Egadera ton benach took a corl. There no talk couple shot and dig dinner. False Mastin hotel rig. I guess cause the Hogan team commission plan all. Ni Ravain Rod loot in sna no team new insights. Aragonti in Aquinas. So is the ash scale. Listen, don counter.
1: Agus há sé cín diag do chanéalacha chutha ar an gead an bhfuil siad san arólas a go fós nó cad leis a bhainn siad.
2: Se tá chud is mócha léidir chu is rudí bonús go chuide chu heh isce cá déon isce ó heh orintnta ibre a dola seach samachtaí an si bhí cinú go bhfuil saiilte trocht an nuairs go ná rudí bonúsa ní léon rud mór in áí a chuir isteach na mach ar an tógáil.
1: Cén ról go dtíireach mar sin a bheith aige cólacht forbartha na nééis is san an fiún tríochta sa.
2: Well, it's like a chemist rudy, a vegetative, if not, maybe the cord, new rudy, fail author, or have playlist, and can know who you are, tool, and Norvian proche, shown, or have core look on day, a playlist, new dross, ni harlok, shesha, gone taki, the new dross, a gustashin, re holler, agus an oberta dent, a connel, agus a donal, agus a nirin or fad, conchakati and stadsha, tasha eros or fad, vimurgan stadsha, begnak fehblion hin, vi kaplan all the fighter, vimur begnak ray, ladolagus and son, hit on tone or fad, as in Gaelic or satir, agus nirkugan, togra moor or rag, Istoka enish taught on plan agus on Kirkwig of Adnis Desha, Savita School Gaw Irkun of a guest, Kionawan Gaw Store, Agus Gameg, Gnohi Autula, Bogashakansol, Hedi Nematon, Red Shoe Productions, Mirog, so begin Tave Fjontrik, Dugs and Tave Gnoshtigan Agus and Son Trasn Uigan Son, Big Furgan Novella, Agus Ishigan Son, Begifigi and Kolok Ferberha, Big G Tech, Big Cafe, Big Size, Art, the Queen of Taklihel, Agus Knusu, Lichele, so Ishin, Agus Curlish and Immerlin, agus Spos, like Shim Seacht, agus Marshin Lasmo, is lor on a pubble of a gown, is toka harin rodel, agus Tashishin, rehocht, agmar, shin an size asna vis mo, kint at all instant counter for a law her.
1: Covil and Sea of Gadijach, a mile in an albiog of a heel bearded the green and not full encounter, a roll is a cogma.
2: Sure, so dám ife tamán tú trow Helvig agus nor hintú Lashleon on brief bohermach ha shupa biog spáraun agus ha Imrlanaun agus díreach istigan santa couple acra leis núdra os istigan santa says logan nú tish mishigan tain an forks says she's agus is istigan santa vegan talking to Jenov.
1: Vlein echt in te gever kahin beider hasnoigan over orberha shininish brag and outes einach di gringo mission planala.
2: Well, big in process in Corrie Creek again, Mies and Immersion, big Crinaha Gumsilish Nuthras and Tacton Shaw, Agus Stoka and Kate K. Melanson, no, we knew a Hintu, Agus a Yainu, Agus Cadigal to Shin, Agus and Son, Dolomakti Tender in Yig Shin, Agus Top Raw and Lesha Stoka, so Bemidin of Cocti Hill, Avery Rig, Agus of Rostu Rig, Comor, Agus Corfader, Mar Dermshire is Asna Mure, Sufobel, Agus Naganohi at Halu to Lesh Tassin with a Lun, Agus Lor. in St. Pobble, agus ni more

0: Er schachtlog er in een schachtlod wie lunse, en wegen geld dat de toetijger wel in Willem Kuslan de mijne, dat geldige greefhinder in de globe. En gespek korre ille eeren en dingen. Ik immer ten eigen raamoorde, de lauwtjes schachten 300 door gionne barkhuisje in de stijke draalie. Begle spolige bijle kunnen vele, zich heel wout dat een greef socialkeide, er is schachtlog 300 desaren en heel la dan wiesje groen. Lesin, ben ik even nog de deskert.
1: Tilat Rara, Agusinus Nemshish, Ta Stadus Bui Tessa, Evaim Gundehe, Horka, Hiri, Limri, Wio, Agus Nagaleva Filohar, Ewaris Gudin Shachtachlog, Madin Decadin, Agus Efik Nahemshire, Ectorgamain Tess, Hahard, Let Nui Game, Isfit Celsius. In ocht ichehirim vaisinte tse galta an warvanta. Idir chirichim dig agus hocht game dig Celsius, a vaisit ocht agus seitse guilag in eir doa. Imarach ta shagalta bra gael agus terim imoran chalat, kis mootsa go chawrwur fánach baasti sa nir yeshgirt. Idi trichim agus fe agus nuigim agus fe Celsius a vaisa tocht agus a nirhur is fear a vaisa nemsir. Seita guilag nu vesra anir. Agus leisin a lochtaisachta, sin a wilga chúrsi nuigachta agus emsire in cha ir RTE, Radio na Gaeltachta, gamaisan seachtachlog, maidir imarach.

Martin Lechlistal Dírach River. Hier in de medeek is het de August Miele Boeges Lieber Vaat, het is jolig zeg, tachtig dien tja eike glor. Mielra, het is je geestig linje Garka, Dírach is je bij Dangwal, gur miele, miele maa de Wielra, des wat is in ra, agus ta ma aanweeg Rieber Vaat, het is jolig zeg, agus ta Joelle, e geestig linje glor in Jeskert Wiel, agus Weyland Jennings, het had hastel, wij Jo, agus eerst gur miele maa de heen, as ocht na fokla al in je shin, agus ma boeigot je gus kiente bij Weyland Jennings am rutje, agus valte in is rif jere on chlaar. Nadjoch schacht, nad tri do, koeige na ver WhatsApp, nu koeig e hien, a koeig e tri. Nis ben gee daar a lisha, e gun in de mee, in jere schacht in is, agus shinna anu Luke Combs, vien tarum in techten chakaita, a ekal hall a Boris na Franke. Mostra bich abgoed je te in shala kopla la, bjurib e ver hall, vise harve. Midiv han ante er fad in shin ach kamerag ushar kyong an de kyol kharimachai is fawr of agus wa manerit chen sasa as agus ta magaloran all in la Luke Combs a kasa in ish rib agus days like this an tanam tarigansha.